Soms loop ik verloren. Heb ik het gevoel je kwijt te zijn. Weet ik niet meer hoe het verder moet. Zonder jou.

Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Ja, ja. Die weet het toe, hè. Als je hem nodig hebt, dan is hem gaan vliegen, hè. Maar ja, het blijft met een kameraad, hè. Want wij hebben samen al iets meegemaakt, hè. Je moest die keer weten. Ho, ho, ho.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goeienacht.

Bos FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht.

0: Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
1: Als wil ik jullie dan vragen om allemaal één vinger omhoog te doen. Op de eerste, de tweede erin en hier beneden. Zingen jullie dan met mij? Die ene wereld.

0: Ja.
1: Een jaar geleden zat ik hier.
0: Op deze plek, Jeroen.
1: Op deze plek.
0: Prachtig, hè? En weet je wat hij toen zong? Als de oorlog komt en ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? En als er een clubje komt.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemorgen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
0: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be. Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros. Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM Radio.
2: Nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Onze Belgische hockeymannen zijn uitgeschakeld op het WK. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje en gaan daardoor niet naar de halve finales. Ze eindigen als vierde en laatste in hun groep. En dat is een teleurstelling, zegt speler Arthur van Doren.
4: Het is redelijk kloten. Ik denk dat we eerlijk moeten zijn dat het weer net niet was. Je creëert eigenlijk ook de grootste kansen tegen wederom een topnatie. En dat doet gewoon ontzettend pijn, want ik blijf ervan overtuigd dat die team nu al de kwaliteiten heeft om mee te vechten voor die wereldtitel. Al zal het op dit toernooi niet meer aan ons zijn.
3: Ook op de Spelen in 2024 en het EK vorig jaar was Spanje de boeman voor de Red Lions. In ons voetbal blijft Club Brugge ongeslagen. Het won de Brugse derby tegen Cercle Brugge met 1-0. Nicolo Tresoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt. In de stand staat Club samen met Charleroi aan de leiding. Het pakt 9 op 9. Cercle staat gedeeld 12e. En in het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen bij een Oekraïense drone-aanval. Dat meldt de gouverneur daar. Brokstukken van de drone storten neer op een kinderdagverblijf. 7 andere kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. Oekraïne viel ook nog een magazijn aan van een Russische webwinkel. Allemaal om Rusland economisch te raken. Het wordt een zonnige dag vandaag bij temperaturen tot 23 graden. Morgen en de komende dagen is er kans op buien, soms ook met onweer. Het wordt wel een paar graden warmer.
5: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Pros FM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Ron van der Steen.
7: Goedemorgen, schat.
6: Radio Pros.
7: Kopje koffie?

Adio Rede is een van de bekendste hitsingles en uit het gelijkenamige album van deze Amerikaanse blues rock band Pacific Gas Electric uit 1970. Ben je er klaar voor? Het is maandagochtend, we zijn 24 augustus. De laatste week van de maand is ingegaan en tot 9 uur is dit alweer een nieuwe ochtendshow hier bij Radio Pros FM.

0: Het waren ze nog een keer, deze geweldige groep, de Beatles uit de jaren 60. En die hoorden ze met Love Me Do. Wat zit er vandaag allemaal in dit programma? Wel een heleboel fijne muziek die we hebben klaargestoomd voor jou. En we gaan straks ook even kijken wie er allemaal jarig is vandaag.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen.
3: Radio Pros.
4: Radio Pros.
3: Zomert erop los.

Dat was nog eens een leuke klassieker uit het verre hit verleden die we hebben bovengehaald. Je hoorde Mary Hopkins en Knock Knock Who's There. Er heeft hier nog niemand aan de deur geklopt. Het zou wel een beetje te vroeg zijn moest collega Johnny Johnson hier nu al staan zo vroeg op een maandagochtend. Dat zie ik nog niet zo meteen gebeuren, maar hij is er wel tussen 9 en 11 uur straks voor een nieuwe aflevering van Meezingers op de werkvloer. Maar dat is allemaal voor straks.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
3: Pols FM.
4: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen. Welkom bij Radio Proost.

We zijn op deze vroege maandagochtend even in een romantische beland. En het was Stevie Wonder, dit keer in een duet met Babyface. En die hoorde How Come, How Long Was That. We keren even terug naar ons eigen kleine Vlaanderenlandje. Met een nummer dat je misschien nog niet veel hebt gehoord hier bij Radio Pros FM. Maar het is een geweldige klassieker. Misschien zegt Bazooki je niet zoveel. Maar Bazooki is een van de allereerste hitsingles van de Belgische sarmezanger John Terra, die hij heeft uitgebracht in 1970.

Misschien wordt de country muziek een beetje te weinig gedraaid hier bij Radio Pros FM, dus brengen we daar toch wel een beetje verandering in deze ochtendshow hier bij Radio Pros FM op deze maandag 24 augustus zijn we vandaag. En je hoorde Kenny Rogers en The Coward of the Country was dat. We hebben een jarige vandaag en dat is toch wel een hele bekende, want Rosie de Vlaming die is vandaag jarig en dat is de voormalige Belgische wielrenner en veldrijder. En vandaag wordt Rosie de Vlaming 79 jaar.

Every Kind of People is een nummer destijds uitgebracht door Robert Palmer. Hij is ook al overleden in 2003. En Robert Palmer was een iconische Britse popmuzikant, singer, songwriter en wereldwijd bekend om zijn krachtige, soulvolle stem en zijn onberispelijke kledingstijl in driedelig maatpak. Ja, die kwam altijd wel zeer keurig tevoorschijn.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
4: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
3: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
4: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
3: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
4: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906.
1: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert of bel 053 83 19 06.
5: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
6: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
5: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
6: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
5: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
6: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
7: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
8: Ron van der Steen.
9: Goedemorgen. Welkom bij

Ik wil de wereld zien, was een nummer van Johan Verminnen. Trouwens, hoe zou het zijn met zijn gezondheid? Want hij heeft al zijn concerten en zijn laatste tour helemaal geannuleerd. We gaan op naar 8 uur hier bij Radio Pros FM. Zometeen komt het Radio Pros FM regio nieuws eraan met Bart. En daarna zijn we terug nog tot 9 uur. En ik heb nog muziek voor jou van De Mens. Een ideaal nummer voor vandaag. De titel is gewoon Maandag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middag stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het klein Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Apeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Ron van der Steen.
7: Goedemorgen, schat.
6: Radio Pros.
7: Kopje koffie?

We zitten hier op deze maandagochtend even in andere sferen met deze Warren G. En je hoorde de Prins Igor, allemaal gedraaid hier bij Radio Pros FM in de ochtendshow nog tot 9 uur. Voor degenen die er pas bij komen, een bijzondere goeiemorgen.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Een zomerhit van toch ook alweer een tijdje geleden. Deze Manu Chao hoorde je en Mi Gustas 2 was dat. De temperaturen zouden vanaf morgen iets meer gaan stijgen. Een kleine nazomer, maar ook geen hittegolf. Maar we mogen er best wel tevreden mee zijn.
3: Pols FM.
4: Goedemorgen.
5: Radio Pros.
6: Radio Pros.
5: Zomer erop los.

Elke dag ontdek ik hier nieuwe pareltjes. En je hoorde Cliff Richard, die dit keer in het Frans zingt. Een nummer van Dalida van destijds. En je hoorde Jacques André. We gaan even luisteren naar een nummer uit het populaire VTM-programma Uit Liefde voor Muziek. En een nummer van Stan van Samang, Horen, Zien en Zwijgen. Maar het nummer is natuurlijk origineel van de succesvolle Belgische DJ Reggie. En samen met de zangeres Maxine was dit een hit voor hun zo'n jaar of drie geleden.

Gene Thomas was dat en kom wat dichterbij. Kom wat dichterbij bij de speakers van Radio Pros FM. Want we hebben nog een bekende BV die ook jarig is. En dat is ook niet zomaar de minste. Marcel van Tilt is een muzikant en televisiepresentator en ook radiopresentator en nog steeds actief op de radio. En Marcel van Tilt die wordt vandaag 69 jaar.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna, die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere

0: 6 Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Ron van der Steen.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen.

Het is een van die populaire Amerikaanse bands. Disco-muziek maakten ze vooral destijds. Je hoorde de muziek van de Tavares met More Than a Woman. En dat allemaal op deze eerste werkdag van de week, deze maandag. Dat is altijd een moeilijke natuurlijk als je zo'n leuk weekend hebt gehad. En gisteren was het ook weer leuk bij Radio Plus FM, want de zomerbar die was ook weer open gegaan. En we hadden ook heel wat luisteraars die op bezoek kwamen. En er waren ook heel wat collega's, maar die zijn er toch wel elke week weer bij op zondag tijdens het ontbijtradioprogramma.

Het is eigenlijk zo'n ideaal nummer als je met de wagen op de baan bent. En je hoort zo muziek van Stille Swills. Je hoort de star was dit nummer. Maar het is tijd voor een andere star te draaien hier bij Radio Pros FM. Want het is tijd voor onze Radio Pros supertip van deze week. En dat is uit Nederland. Josie Sepp en dat met de liefde die blijft. En daarna hebben wij ook nog muziek van Frans Bauer met Kom dans met mij samen met Laura Lynn.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
6: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
7: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
8: Pros FM. Radio Pros.
9: Ron van der Steen.
10: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

You and Me in My Pocket was muziek van Milo. Die hoorde hier bij Radio Pros FM. We gaan zo op naar 9 uur. We moeten hier plaats ruimen voor collega Johnny Johnson. Want die komt er zometeen aan na 9 uur. Met een nieuwe aflevering van Meezingers op de werkvloer. En hij houdt jouw gezelschap tot 11 uur. En wat mij betreft, graag tot morgenochtend weer. Even na 7 uur.

0: je moet ik luisteren. Kon ik hem een gitaar pakken? Kon ik er eentje spelen?
1: Ja, dat
0: Kom een kitte, kom een toren. Trek mijn broek maar omhoog. Ja, kom een kitte, kom een toren. Want ze is zo bruin.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In het Franstalig onderwijs start zo dadelijk het nieuwe schooljaar, een week vroeger dan in Vlaanderen, en meteen met protest tegen de besparingen in het onderwijs daar, net zoals eind juni. De vakbonden dreigen al met stakingen. Fabien Degola van de Socialistische Vakbond.
4: De staking zal misschien wel later komen in de eerste helft van september, want er zijn tal van problemen die nu aan het licht komen. Wij protesteren tegen al die ideologische maatregelen van meer uren voor sommige leerkrachten, tegen het feit dat wij voor een muur staan als wij met de regering praten.
3: Het Franstalig eerste middelbaar ziet er vanaf vandaag voor iedereen hetzelfde uit, zonder keuzevakken. En leerkrachten moeten 22 in plaats van 20 uur per week werken. Daardoor worden er ook jobs geschrapt. In het Vlaams onderwijs hebben 3 op de 10 leerkrachten eigenlijk niet het juiste diploma. De meeste hebben wel een lerarenopleiding gevolgd, maar zijn niet gespecialiseerd in het vak dat ze geven. En dat heeft gevolgen, zegt journalist Joren van Nieuwenborg.
5: Op de korte termijn kun je zeggen, iemand voor de klas is beter dan niemand voor de klas. Maar op die manier wordt het ook wel een beetje een komen en gaan van leerkrachten. Dat dreigt dan wel. En daar zit dan ook wel het gevaar een beetje voor het zittend personeel dat wel volledig juist is opgeleid. Zij moeten dan elk schooljaar of soms ook meermaals per schooljaar nieuwe mensen eigenlijk om de job een beetje gaan beginnen opleiden.
3: Wat dan weer leidt tot extra werkdruk waardoor leerkrachten kunnen uitvallen. In Nederland, vlakbij Zwolle, zijn zeker 15 mensen gewond geraakt bij een busongeval met scholieren. De bus botste vanmorgen vroeg tegen een bestelwagen op de autosnelweg en kwam terecht op de andere rijbaan. Het ging om een Oostenrijkse bus. Volgens de politie zaten er zo'n 50 mensen in. De brandweer moest leerlingen komen bevrijden. En teleurstelling bij onze hockeymannen. De Red Lions zijn uitgeschakeld op het WK. Ze speelden in hun laatste groepsmatch 1-1 gelijk tegen Spanje. Maar ze moesten winnen voor een plek in de halve finales. Ze domineerden nogthans de match wel, zegt Nicolas de Kerpel.
6: De efficiëntie is, ik denk, heel toernooi lang een pijnpunt. Als je kijkt naar goalscoring opportunities, hebben we er gewoon heel veel ten opzichte van onze tegenstanders. Dus het is, ja, we verdienen niet om vandaag te verliezen of tegelijk te spelen, maar dit is ook sport.
3: Ook op de Spelen in 2024 en op het EK vorig jaar kegelde Spanje de Lions eruit. En in ons voetbal pakt Club Brugge 9 op 9. Het won de Brugse derby van Cercle met 1-0. En het staat daardoor samen met Charleroi aan de leiding van het klassement. Cercle staat gedeeld 12e. Het wordt een zonnige dag vandaag bij temperaturen tot 23 graden. Morgen en de komende dagen is er kans op buien, soms ook met onweer. Het wordt wel een paar graden warmer. Woensdag en donderdag halen we temperaturen tot 28 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Radio Pros.
8: Goedemorgen.
9: Johnny Johnson.

Deze song werd geschreven in 1972, maar werd een dikke hit in 1985. Kincaid en Dreams Are Ten a Penny. We bedanken alvast collega Ron.

uit de film Rocky, deze King of Soul, James Brown en Living in America. Ja, dat hebben we allemaal gedaan. Vrienden, een bijzonder goeiemorgen. Dit is weer een nieuwe aflevering van de Meezingers op jouw werkvloer op deze maandag 24 augustus 2016.

0: Hij gaat nog steeds optreden en zijn stem is nog beter dan voorheen. Deze Paul Michiels, oftewel Soul Sister, en dat met de Simple Rule. Welkom bij de Meezingers. Vandaag hebben we ambiance op de werkvloer en ook onze jukebox.
1: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

onze enige echte Dennis Jones. En dat met liefde. Wat is dan liefde? Vrienden, het is weer maandag, de eerste werkdag van de week. Oftewel, misschien wel de eerste keer dat je terug gaat werken na de vakantie. Daarom deze muziek voor jullie van Cult.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10. Zit je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen log hem door al jaren en jaren nog zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.

Een van de nieuwere singles van deze Tino Martin. En Jong en Dom, dat zijn we allemaal geweest. En soms blijft het nog wel een beetje hangen in het hoofd ook. We gaan terug naar de late jaren 70 met deze plaat van Sniff and the Tears. En dat met Driver's Seat. Vrienden, vandaag tot 11 uur. De meezingers op jouw werkvloer. Welkom allemaal.

Deze plaat kwam uit in 1978. Sniff and the Tears, een bekende Britse rockband. Vooral bekend van dit nummer Driver's Seat. En dan nu terug even diep de tijd in met een Vlaamse chanson. Hier is Luc Steno.

0: Luxtenoten, tijden van 10 om te zien. En dat met voordat je slapen gaat. En vrienden, dan is het nu tijd geworden voor onze ambiance op de werkvloer. Twee platen voor jullie daar op de werkvloer. En niet te vergeten, ook voor de gepensioneerden.
1: Tijd voor ambiance.
2: Live.
1: Ambiance.
2: Live.

Ja, ja. Die wil je toe, hè. Als je hem nodig hebt, dan is hem gaan vliegen, hè. Maar ja, het blijft met een kameraad, hè. Want wij hebben samen al iets meegemaakt, hè. Je moest die keer weten.

Sergio en onze Jan Biggel. En dat waren onze twee ambianceplaten voor vandaag. Deze overleed, deze lieftallige dame, op 3 juni 2026 en zal voor altijd gemist worden.

0: Dit lied geeft me nog steeds kippenvel. Het ga je goed daarboven, Margriet en een echte vriend.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: Pros FM. Radio Pros.
6: Met meezingers op de werkvloer.

Dit was nog eens een echte meezinger van de Pointer Sisters. En dat met Jump for Your Life. Vrienden, welkom op deze maandag 24 augustus. Deze plaat kent u misschien wel niet, of misschien wel. Hij is de frontman van een hele bekende band, de Scabs. Hier is Guy Swimmen.

toch wel mooi gebracht door deze fantastische liveband UB40 en I Can't Help Falling In Love. Vrienden, we gaan wat afronden. We komen zo meteen terug met deel 2 en dat van onze meezingers op de werkvloer. Met nog een ambiance plaat van La Compagnie Creole. Tot zo meteen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in één grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het kleine Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute topdag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts 5 tot 8 euro via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
4: Johnny Johnson, meezingers op de werkvloer.

en Jermaine Jackson. When the rain begins to fall. Het heeft al een beetje geregend de laatste dagen, maar er kan nog altijd heel veel meer bij. Vrienden, welkom. Dit is deel 2 van de Meezingers.

Ronnie Tober, die we zeker nog kennen van bij ons op de kermis en Kurkrabbe. En dat met niemand zoals jij. En nu gaan we een keer zo doen, dat mag alleen bij Pros FM. Hier is Helmut Lotti en Tarantella. Welkom vrienden, vandaag.

zomaar ergens op een terrasje in Italië met deze Helmut Lotti en Tarantella. En dan nu voor de ruige rockers onder ons, de mannen met de lange baarden en de lange haren en de luchtgitaren uit 68. Hier is Steppenwolf.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen. Kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Je zingt ze allemaal mee.
4: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Ah!

Dit was de band Berlin, die je nog kent van Take My Breath Away van de film Top Gun. Maar ze maakt ook nog mooie singles zoals deze, Like Flames. En nu gaan we echt Belgisch met de nieuwe rage, zou ik maar zeggen. Hier is Camille en Nu Dat Je Weg Bent.

0: Een stem die iedereen herkent uit de duizend. Dit was Camille en Nu dat je weg bent. Zometeen de nieuwe supertip. Hier is José Sap.
1: Meezingers op de werkvloer.

ambiance maken, hebben we trouwens allemaal gemerkt bij de vorige editie van de kerstshow. José Sepp en de liefde die blijft. En dan nu onze jukebox, die staat weer helemaal klaar. En we gaan eens kijken waar hij ons vandaag brengt. Vandaag gaan we richting Franse chanson. Céline Dion.

We blijven een beetje op het Franse chanson, het Canadese chanson eigenlijk. Onze jukebox heeft gekozen voor Céline Dion, Porque tu m'aimes encore. We gaan er terug een muntje bij duwen, even kijken waar hij ons nu brengt. En ja, we blijven gewoon in Canada. Dit is ook een schitterende plaat. Hier is Rock Voisin.

0: Onze jukebox heeft ongelooflijk mooi gekozen. Twee Canadese artiesten. Dat waren Céline Dion en Rock Voisin. We gaan onze jukebox wegdoen. Tot volgende week. Bye bye jukebox.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
3: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
4: It's time to travel.
2: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
5: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
6: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
5: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
6: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
5: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
7: Johnny Johnson.

Dit is een van de bands die je altijd kunt terughoren en misschien nog wel kunt terugvinden op een of andere jukebox. Dit was Level 42 en Running in the Family. En genoot vrienden, het is nog niet donker, het is nog steeds klaar. Maar we gaan wel richting 11 uur. En dat met Wham! En dat met de Club Tropicana.

George Michael. We zullen hem ook nooit vergeten, de frontman van Wham. En dat met Club Tropicana. En de club is hier over, vrienden. Onze meezingers zitten er weer op voor vandaag. Ik ben er graag weer woensdag tussen 9 en 11 uur. Met dezelfde ingrediënten, onze ambiance en natuurlijk ook onze jukebox. Zometeen heel veel plezier met alle komende collega's bij Pros. Nog veel luisterplezier en graag tot woensdag. Everyone.

0: Luister nu naar Tros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Tros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Tros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio.

Ziezo, beste vrienden en vriendinnen. 6 minuten na de klok van 11 uur geworden. Het is de voorlaatste maandag van de maand augustus. Volgende week dinsdag is het al 1 september. Moeten de kinderen terug naar school. Wat gaat die tijd toch snel, hè? Ja, alles vliegt voorbij. Ook een dankwoordje aan onze vorige collega. En dat was Johnny Johnson met zijn programma hier op Pros FM. We zijn er vandaag zoals gebruikelijk bij tot 2 uur. Met om 1:30 jullie 3 op een rij gekozen. Zijn weer heel mooie platen gekozen, hoor. Ja, ja, ja, ja. Onze spaghettiavond die komt ook dichterbij. En de kaartenverkoop wordt bijna afgesloten. Dus ik zou zeggen, ben je toch tot 2 uur. En je wilt zeker zijn dat je aan een spaghetti, krok of wat het ook mag zijn, kan je komen om kaarten, gelieve gepast geld mee te brengen. De Leistraat 5 te Heldergem. Voilà, ik denk dat ik alles zo'n beetje gezegd heb. Qua informatie is het tijd om aan het programma officieel te beginnen. Nee.

Ziezo. We zijn vertrokken voor de komende 3 uur. Clouseau. En ja, geef het op. Dat doen we niet, hè. Hier op ProZFM. We blijven door en doorgaan. Venga Boys. Up and

Monica Martin en La Luna Blue. Op ProZFM op de middagradio. Met zo dadelijk U2. Maar eerst Alicia Bridges en I Love the Nightlife.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
4: Raf Vermoezen, DJ Raf. Middag Radio.

Stones, Shaking Stevens op je maandagvoormiddag. En oh Julie, we kregen al een telefoontje van onze goede vriend Johan uit Herzelen en vroeg een hele mooie plaat aan. Deze van Willy Sommers en Weet je nog die slag?

24 uur van ons beste natuurlijk. Pros FM, Tina Turner en The Best. Ja, dank u. Jesse Green, Nice and Slow.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
5: You're the one I need.
4: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: Laser volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be. Luister mee van 11 tot 2 middagradio met Raf Vermoezen.

onze zanger Alex en zomernachten met jou hier op Pros FM. En je weet, je kan een kaart komen voor de spaghettiavond. 15 euro stuk. We zijn hier nog tot 2 uur bij Pros FM. Vanessa Paradis, Be My Baby.

Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Hans Stromae doet het heel goed met zijn Allure on Dance. Heeft hij meer dan 1 miljard streams bereikt op Spotify. Je hoorde hem nu met Formidable. Gaan richting 12 uur. Betekent het het nieuws en het weer natuurlijk. Zo dadelijk Johan Vegelers. En is deze Rod Stewart.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Opnieuw een schietincident in Sint-Gilles in Brussel. Afgelopen weekend waren er daar ook al twee. En vannacht raakte opnieuw iemand gewond. Die persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon vlak daarna twee mensen in de buurt oppakken. Het is nog niet duidelijk wat de reden was voor die schietpartij. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu, maar dat wordt nog onderzocht. Benzine tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor benzine 95 komt er 3 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 1,97 euro aan de pomp en dat is de hoogste prijs in 3 maanden. Benzine 98 wordt 4 cent per liter duurder. Een liter kost dan maximaal 2,13 euro. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven die prijzen schommelen. Er komen amper nog nieuwe windmolens bij in Vlaanderen, terwijl dat nodig is om de klimaatdoelen te halen. Vorig jaar nog 12, in de eerste helft van dit jaar maar 2. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Jo Broens.
4: Vlak van het vergunningenbeleid zien wij ondanks de aanscherping van de afstandsregels toch dat wij kunnen het tempo aanhouden in die zin. Ik heb al 75 vergunningen afgeleverd. Wat we zien is dat een vergunde windmolen, dat er heel vaak procedures tegen aangespannen worden. Niemand is tegen hernieuwbare energie, tegen windenergie, totdat ze in zijn of haar nabijheid worden gebouwd.
3: Volgens energie-experts zijn de beste plaatsen voor windmolens ook al ingenomen. 2 op de 3 schoollaptops zijn duurder dan de maximumprijs. Onderwijsminister Demir legde die vast op 575 euro. Maar volgens een rondvraag van het Nieuwsblad is dat voor veel middelbare scholen onhaalbaar. Stefanie de Klerk van de Vlaamse ICT-coördinatorenliga ziet een aantal verklaringen.
5: De eerste is natuurlijk de marktprijsstijgingen, de AI-chips en de geheugencapaciteit die duurder worden, waardoor toestellen gewoon in totaliteit duurder worden. Anderzijds zijn wij als scholen ook gebonden aan de wet op de overheidsopdrachten, wat ervoor zorgt dat wij vaak via raamcontracten moeten afnemen. En daar zijn niet alle types toestellen beschikbaar.
3: Minister Demir gaat de maximumprijs volgend schooljaar aanpassen. Supermarktketen Lidl laat je voortaan zelf je boodschappen scannen met je smartphone. Volgens Lidl kan je zo sneller winkelen, maar volgens HLN-journalist Sven Ponsaert is er ook een andere reden.
6: Wie Scan & Go wil gebruiken, moet daarvoor een Lidl-account en de Lidl Plus-app hebben. En daardoor weet de keten natuurlijk precies wie, wat, wanneer en waar koopt. Door van de app een handige scan-tool te maken, zullen nog meer klanten hun aankoopgedrag dus in de toekomst willen prijsgeven.
3: Bij Carrefour, Albert Heijn en Spar kan dat ook al. En Nederland doet ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, omdat de wedstrijd niet meer neutraal is door de deelname van Israël en de oorlog in het Midden-Oosten. Nederland deed ook dit jaar niet mee, net als 4 andere landen. Vanmiddag blijft het zonnig en het wordt 23 graden. Morgen start met zon, na de middag kan het regenen, het wordt dan ook 23 graden. Woensdag en donderdag wordt het zachter, 26 en 28 graden, maar wel met regelmatig kans op een bui.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
8: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
9: ProsFM.
10: Goedemiddag.
11: Middagradio.
12: Goedemiddag.
11: Met Raf Vermoezen.

En je neemt mijn hele tijd terug in de tijd 1977. Deze ABBA en Knowing Me, Knowing You bij Pros FM. Hartelijk welkom in het tweede gedeelte bij de middagradio op je maandag. Eric Clapton en Wonderful Tonight.

Onze Betty White natuurlijk. You're the first, my last, my everything. Als je aan het eten gaat, een smakelijk eten. En de volgende, dat is er eentje voor ons, Frida uit Herzelen. En ze vroeg Lowland Trio aan. En mijn naam is Haas. Voilà, hier is ze.

ik weet ook van niks, ik weet van niks. Lowland Trio hoorde hier op Pros FM. We kregen een berichtje ook van onze goede vriend en collega Peter Monsieur, die straks hoort tussen 6 en 8. Vroeg deze Dasha Os

0: zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Pulse FM
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Middag Radio met DJ Raf. Pulse FM.

voor of na het eten. David van Dijk en een glas koele witte wijn. Gaat er altijd in. Fleetwood Mac, nu op je middag. En...

de super type Josse Sepp en die de liefde die blijft, beter gezegd. Ja, het is hier toch wel wat druk aan de telefoon, maar dat doet goed, hè. Zo dadelijk Leo Singer, maar eerst deze Jimmy Somerville.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zing je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Molitaan.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

onze André Hazes Junior en Leif. Het kwam vanwege Molly, die vandaag op bezoek is bij haar zus in Antwerpen. En de volgende, die vroeg onze Gerrit aan, onze goede vriend en collega Gerrit en Frida. Michael Jackson.

0: Redley en wat een lekker ding.
1: Dat is toch om te zoeken.
0: Ja, ja. Zondag geven ze terug goed weer. Dus is het terras terug open. Blijf gewoon staan. En als het goed weer is, is het open. En we gaan al richting 1 uur. Het gaat vandaag hier snel. Vandaag. Zo dadelijk Womack en Womack. Maar eerst Sammy Moore en La Fiesta. Graag tot zometeen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.

0: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
2: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Pros FM, regionaal nieuws.
1: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het kleine Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
4: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
7: Pros FM Radio Pros.
0: Luister mee van 11 tot 2, middagradio.

de Nijs. Zomer zonder tijd. Ja, het zal zo zijn, hè. Wat mindere dagen dan in september. Up, weer wat omhoog. Dan weer wat naar beneden. Weer wat omhoog. Ja, laat ze maar doen daarboven. Barry Manilow en de Cobra Cabana.

Clapton, Wonderful Tonight op Pros FM. Op FM, drie frequenties te horen, DAB en natuurlijk via het internet. We gaan terug naar 1979, de Bee Gees en Tragedy.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Pulse FM.
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Middagradio. Goedemiddag. Met Raf Vermoezen.

weer Casa Casa voor Vaya con Dios en deze Frank Hoek met Leve de Lo. Billy Ocean. Nu op je middag.

Ocean, Love Really Hurts Without You, Europe Pros FM. We zijn half twee geworden op deze maandagmiddag. Dat betekent weer dat

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
6: Live vanuit de Groene Villa is dit Radio Pros met Ralf Vermoezen.
7: Dit is Middagradio.

Rijn op je middagradio nog. Verdammt, ik liebe dich. Tussen 2 en 4 is er onze Patrick Molenaar met de Siesta. Er is nog een paar platen te goed van ondertekende, hè? Bonnie Pointer, Heaven Must Have Sent You.

onze John Larry, onze collega Chris van Dijk en Alleen, alsjeblieft. Ziezo, beste vrienden en vriendinnen, de Middagradio zit erop van 24 augustus. Bedankt voor het luisteren. Nog een BZN en straks nog Jennifer Warnes en Jew Cocker. En dan is er siesta. Dus nog

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij

Net twee uur voorbij met deze heren van Chiptrick 1977 met I Want You To Want Me. Raf, bedankt voor de 3 uur platen draaien tussen 11 en 2. En wij zijn erbij tot 4 uur. Dit is Siesta met Patrick Bollenaar met nu Dudley & Green, an English man in New York.

alweer geleden van 1981, beginperiode van de Vrije Radio's. Ja, Molenaar was er toen ook al bij. Deze Dudley & Green met een Englishman en New York. En ik zei het al, wij zijn erbij tot 4 uur. Ja, gewoon siesta. Op maandag, dinsdag en donderdag met Patrick Molenaar. Met nu Tom Jones, It's Not Unusual.

alweer geleden van 1965, deze van Sir Tom Jones, It's Not Unusual. En dat op deze maandagmiddag hier bij Pros FM, toch wel jouw radio. Met nu de Queen of Disco, 1978. Ik heb het over deze Donna Summer met Could It Be Magic.

Leden van de zomermaanden van 1978, The Queen of Disco. Wat een tante destijds, deze Donna Summer met Could It Be Magic. Het is toch een beetje gedaan met de regen, geloof ik. Zo veel te weten natuurlijk, maar toch iets cooler dan de afgelopen weken. Hier is Samantha Fox met Touch Me, I Want Your Body.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
4: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de App.

dikke hit voor Marco Schuitmaker, de man uit Nederland. Je hoorde vandaag de originele, deze van Mieke met Engelbewaarder. En aanstaande zaterdag is het Spaghetti Sastijn hierbij, Pros FM. Ben je nog niet ingeschreven? Gewoon eens bellen naar onze Peter of naar onze Johnny. Maakt niet uit, er zijn nog wat plaatsen vrij. Dus aanstaande zaterdag het Spaghetti Sastijn ten voordele van Radio Pros. Zometeen de nieuwe supertip van de week, een volle week lang.

1989, wat een dame destijds. Deze Tanita Chigarin met Twist in My Sobriety. Het is tijd geworden voor de nieuwe supertip van de week. En dat is de nieuwe van José Sepp.

De nieuwe supertip van de week, één volle week lang hier bij Pro FM. De nieuwe van José Sepp uit Nederland met De Liefde, die blijft gewoon duren. Met zometeen Earth and Fire, met zangeres Journey Kaagman, onlangs nog overleden met Weekend. Na

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur.

is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Een jongen met een groot succes in Nederland, deze Jonas. Met Nog Steeds zijn we samen en we blijven samen. En wij gaan terug naar 1976, dat is iets meer dan 50 jaar geleden. Deze Julio Iglesias, hier is Goramijn.

Gewoon fantastisch op een maandagmiddag hier bij Pros FM. Jouw Pros FM met deze van Julio Iglesias van zo'n 50 jaar geleden. Je hoorde deze goed aan mij en wij gaan naar Duitsland. Met deze van Andrea Berg, hier is jong verliebt und weich.

met zo'n knappe dame uit Duitsland, deze Andrea Berg, met Jung verliebt und frei. En dit is een derde van de formatie Trinity. Ken je wel van 002-345-709. Dit is Sophie met I Love You.

geleden van de zomermaanden van 1983. Deze van Wayne Wade met Lady. En wij gaan op naar 3 uur met deze van Jonathan. De zon streelt je huid. En deze middag...

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Goedemiddag, Westermee. Het is maandag vandaag. We zijn 24 augustus van 2024. Met deze dame, deze Britney Spears met Born to Make Me Happy. Goedemiddag, welkom in deel 2 van Siesta. Wij zijn er nog bij tot 4 uur. Met nu deze hit uit 1980. Hier de Stoics met Baby.

Uit 1980, de heren van Stoics met Babe. Dat je bij ProzFM op deze maandagmiddag met zometeen een instrumentale hoor ik altijd graag. Met deze van Barkel met Winter van ons leven.

Kel was dat op deze maandagmiddag hier bij jouw Pros FM met de winter van ons leven. En ik had het beloofd een instrumentale te draaien. Het zijn de heren van The Shadows met Atlantis.

altijd mooie luk-instrumentalen. Wat je ook doet op dit moment aan de koffietafel, op het werk, in café, wie weet. Je hoorde deze van The Shadows uit het begin van de jaren 60 met Atlantis. En dit komt uit halverwege de jaren 80. Dit zijn de heren van China Crisis met Wishful Thinking.

0: gaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht.
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitang.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

komen uit Amerika, 1980, de Hansen Family Jackson samen. Je hoorde deze Can You Feel It? En zometeen gaan we nog eens naar Duitsland met de Flippers met Isabella. Nou, deze hit uit 1963. Drie heren samen. Hier zijn de Bee Gees met Saved by the Bell.

maandagmiddag. Tot voor dame ook uit het mooie Limburg. Deze Chantal van Lee, oftewel Dana Winner. Maar ik hou toch zoveel van jou. Met zometeen de mooie Dalida met Comme disait à l'en français. Maar deze jongen hier is Roxy Music met zanger Brian Ferry. Hier is Dance Away.

0: De dame was afkomstig uit Egypte, deze Dalida. Je hoorde Comme Disait Hen. Wij doen er nog zo'n mooie Franse bovenop. Hier is Jules Alsain himself met Dans les yeux d'Emilie.
1: Dans son quartier du Vieux Québec,

was helaas een van de laatste platen dat ze ooit opnamen. De Abbas uit Zweden waren dat met The Day Before You Came. Zegt is gedaan voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een mooie zonnige maandag van. En bij Leven en Welzijn zijn we er morgenmiddag weer vanaf 2 uur met een nieuwe siesta.

0: Luister nu naar Tros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Tros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Tros FM Radio Bros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In het Brusselse waren nu al 5 schietincidenten sinds vrijdag. Vannacht nog was er opnieuw 1 in Sint-Gilis en Molenbeek. En afgelopen weekend waren er ook al schietincidenten in Anderlecht en nog eens in Sint-Gilis. Journaliste Katrien Salens.
4: Aan de ene kant kan het gaan om een territoriumstrijd tussen verschillende drugsbendes. Je moet weten, in dat milieu gaat heel veel geld om. En het gaat om een grote vraag, een groot aanbod. En dat betekent dat verschillende groeperingen elkaar bekampen.
3: De politie heeft de afgelopen periode ook heel wat mensen opgepakt in drugszaken, dus het zouden ook wraakacties kunnen zijn. De Britse regering eist dat TikTok de Britse video's verwijdert waarin spookrijden verheerlijkt wordt. Aanleiding is een dodelijke aanrijding. Daarbij kwamen 7 mensen om. De filmpjes zijn een gevaarlijke trend in het Verenigd Koninkrijk. Sociale media moeten daarom hun verantwoordelijkheid nemen, klinkt het. En wie in Italië tijdens het oversteken met zijn gsm bezig is, riskeert een fikse boete van minstens €75. Dat staat in de nieuwe verkeerscode daar. Volgens de regering neemt het aantal ongevallen met voetgangers toe, omdat ze al maar vaker onoplettend rondlopen. Met de maatregel hoopt de regering voor meer veiligheid in het verkeer te zorgen. Vanmiddag zonnig bij 23 graden. Morgen begint met zon, daarna regen en opnieuw tot 23 graden. Woensdag en donderdag zachter, 26 en 28 graden. Maar wel met regelmatig kans op een bui.
5: Met Tros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@trosfm.be.

De nieuwe week is gestart, maar ik zou nog zeggen, ja, er zijn nog dingen die gestart zijn, of die gaan starten. De nieuwe schooljaar voor de Waalse scholen in Brussel, die zijn ook alweer gestart, daar is de vakantie al afgelopen. En de familie gaat ook weer starten. Nu, weet je niet, is thuis, gaat dat ook al starten of gaat dat pas volgende week starten? Dan ben je niet zo direct van op de hoogte. Maar in ieder geval zijn er toch nog wel andere dingen die gaan starten of die net gestart zijn. Goed, David Bowie was de eerste en China Girl. Een hele fijne namiddag allemaal. Het is vandaag maandag, de 24e augustus. En ik kan alleen maar vertellen dat we weer een leuk programma voor jullie klaar hebben. 2 uur lang hits in de spits. En dan gaan we naar luisteren tussen 16 en 18 uur. Dankjewel aan mijn collega's om er al bij te zijn. Ik heb mensen leren kennen in de café waar ik afgelopen zaterdag en zondag gedraaid heb. En die hebben mij een verzoekplaatje gedaan. Ik ga dat zo meteen vertellen, welk plaatje dat ook is. En dan heb ik ook een plaatje van lang vervlogen tijden. Ik ga dat vanaf nu elke dag invoeren. Ik had gezegd vanaf 31 augustus, maar ik ga dat vanaf nu al doen. Zodat we tegen 31 augustus perfect weten over wat het allemaal gaat gaan. Enfin, dit is Unhealthy en Annemarie en Shania Twain. Ook nog eens een dikke merci aan al mijn collega's die voor mij het programma hebben gemaakt.

Dat is muziek, dat is muziek dat een klein beetje vrolijk in je oren klinkt. Deze Anne-Marie en Shania Twain en Elfie. Beste vrienden en vriendinnen, zo zie je maar, soms kom je mensen tegen van dat je de mensen niet kent. En op een zeker moment was er iemand die naar mij toe kwam en die zei: hey, ik herken jou, jij speelt toch op Radio Pros, ik herken jouw stem. Dat is wel fijn om te horen natuurlijk. En dan dacht ik, ja inderdaad, dat is ook zo. En dat is met heel veel plezier dat we daar zitten. Maar dat is wel plezierig dat de mensen mij zo een keer naar mij toe komen en zeggen: ik herken jouw stem. En hij was zot van Gert Verhulst. Misschien is het niet van de persoon zelf, maar wel de muziek dat hij maakt. Ik wist zelf niet dat Gert Verhulst een volledig album had. Ik dacht dat hij van tijd zomaar eens een zomerliedje maakte met, samen met James Cook. Maar blijkbaar heeft hij een heel album uit. En dat was het liedje dat daaruit komt. Is gewoonweg zij. Dus voor de mensen die ik afgelopen zaterdag gezien heb in de warande en die mij herkenden op het programma van Radio Pros Hits in de Spits, wel, dit is speciaal voor jullie. Gert Verhulst met zij.

mijn ogen met een zucht weer weg. Ze snapt wat ik vertellen wil, als ik niet eens iets zeg. En smeden alle spoken in mijn hoofd een groot complot. Verjaagt zij ze meteen, want in mijn wereld

0: onze plaat.
1: Het is inderdaad een mooie plaat, deze zij van onze Gert Verhulst. Zeer speciaal voor de mensen die ik leren kennen heb in Café de Brande in Haalder tijdens de kermis daar. Goed, de plaat van Lang Vervlogen Tijden. De jongen waar het nu over gaat, die zijn papa is naar België gekomen vanuit Italië en kwam daar om komen te werken in de koolmijnen. Later kwam zijn hele familie ook wel naar België en zo leerden ze elkaar kennen. De jongen moest naar school gaan en kende geen Nederlands, maar heeft dat dan toch wel gauw geleerd. Maar als ik dan later groter werd, hij wou altijd muzikant worden, hij wou een accordeon. Daar een duur kreeg hij ook een accordeon van zijn vader. En hij dacht dat dat de toekomst was van de muziek. Maar dat leek dan niet zo op wieltjes te lopen. De man waar het over gaat maakte dan toch wel een wereldhit, maar dat ging niet vanzelf. De andere plaat, Manuela, was dan toch weer meer in de smaak van de mensen. Hij ging dan ook wel optreden met accordeon naar een deur met een bandje. En hij maakte dan toch die grote wereldhit. Maar dat is ook zoals ik zei, dat was allemaal niet zo simpel. Ik heb het over Rocco Granata. We gaan nog eens luisteren naar die fijne, geweldige plaat Marina. Dat is de plaat waar het allemaal om draaide. Dat zeker niet gekomen is door slag of stoot, want zijn singeltjes wou in het begin niet verkopen. Totdat die Manuela erbij kwam en dan ging het dan weer vanzelf. Dan is dat plaatje toch nog een grote, dikke hit geworden.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Pulse FM.
5: Goedemiddag. 105.

Sacramento was een plaat uit 1971, was Middle of the Road. Wat heerlijke fijne muziek is dat ook allemaal, hè? Dat is, lekker als ik dat straks al zei, Hits in de Spits is er gekomen om gewoonweg dikke hits te spelen. En dat doen we toch altijd, hè. Nu hebben we onder meer onze Lou Bega nog eens voor jullie klaarstaan. Oh, wat een kreuntje om mee te beginnen. En dan maar lekker swingen, hè. Heerlijke fijne plaat is dat. De opvolger van Number 5. Dit is I Got A Girl.

Het is weer een leuk meezingetje geworden. De fijne supertip van de week. De liefde die blijft van José Sepp. Zoals wij ze wel kennen uiteraard. Hè. Goed, de supertip is een geweldige plaat. En dat is wel fijn om dat te horen natuurlijk. Hè. Maar nu is het weer tijd geworden dat we even teruggaan naar de hits. Waar het een klein beetje romantisch en een klein beetje rustig om gaat. Je kent misschien allemaal het programma Romantica. Ik doe dat non-stop. Waarom doe ik dat? Omdat ik vind... Als je met je geliefde of alleen in een zeteltje zit en dan lekker aan het knuffelen bent of een boek aan het lezen bent of iets anders en dat je dan zegt de zondagavond even tot rust te komen, doe ik de Romantica non-stop omdat je dan zegt, voilà, dat zijn allemaal romantische, rustige platen en dan genieten van elkaar of, helaas misschien wel alleen, maar dat is wel fijn om te doen. Zo, daarom doe ik dat non-stop. Alleen maar muziek, geen blabla. De Bangers komen eraan met Eternal Flame. In de jaren 80 waren zij toch wel zeer populair. En dit liedje was ook populair dankzij de film Top Gun. We gaan er nog eens een luisteren. Dus twee geweldige romantische platen na elkaar. Onder meer deze. Dit is Berlin en Take My Breath Away.

0: zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
4: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
5: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
6: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Gerrit de Groot. De hits in de spits.
7: Ik tel

Dat zijn platen waarin zegt, ja, je bent ervoor of je bent er niet voor. Hè. De ene zegt, ja, ik hou daar niet zo van die Aaron Blommaert en Zoë Livier. En dat met tranen van goud. Misschien ben je voor deze jongeman dan weer wel. Dan heb ik het over onze Jo Valli. Dat is ook wel een van de populairste mannen. En een van de populairste platen van een paar jaar geleden. Dit is Jo Valli.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Dat is muziek waar jij en ik kunnen van dromen. Hè? Deze I'm Good van Jelly Roll uit de hitparade van vandaag, jongens. Man, man, man. Dus ik ga straks een keer kijken hoe dat het zit met de hitparade. En dan geef ik het allemaal mee na 5 uur. Afgelopen weekend is er ook een voetbal, maar niet voor alle ploegen, want sommige ploegen hebben vrijstelling gekregen omdat die Europees moeten spelen. Lijkt als Anderlecht moet nog eens 1 keer stunten in Europa en dan mogen ze naar de Europa League ofwel naar de Nations League of zoiets. Dat zijn 2 mogelijkheden dat er zijn. De ene is sowieso al binnen, maar als ze nu winnen tegen Karat, dan is het Europa League dat ze spelen. Dus dan zijn alle voorrondes ook alweer gedaan. Gaan we straks nog even over hebben. Maar nu is het tijd voor een beetje muziek. Wat heb ik nog voor jullie klaarstaan? Ice MC komt eraan. Tinker Bout Away. En deze Elvis Presley gaan we ook nog eens lekker voor jullie draaien. Dit is een fijne golden oldie met een klein beetje geweldige...

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in één grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af

0: Op de grote markt met de knotsgekke metal fanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het Klein Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de grote markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts 5 tot 8 euro via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Apeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM. Goedenavond.
3: Gerrit de Groot. Voor Radio

0: Ik heb de hele nacht blijven dromen en dat dromen zijn natuurlijk altijd wel fantastisch, tenzij dat een nachtmerrie is. Je hoort er nog eens Gary Hegger. Welkom in het tweede gedeelte van ons programma. Nog een klein uurtje blijf ik te jouwen met heel veel leuke platen. Als ik even dus terug naar de weerkaarten ga, dan ziet het toch wel volgende tijd. Het gaat nog vrij mooi blijven, dat is ook wel fantastisch natuurlijk. Maar wat ook nog wel te vertellen is, de temperaturen gaan vannacht zakken naar zo'n graad of 9. In de komende dagen blijft het nog altijd wel vrij mooi, maar er kan nog wel wat lage wolking hangen. De temperaturen voor morgen schommelen tussen de 15 en de 22 graden. De 15 is de minimumtemperatuur en 22 naar de maxima. Dan de dagen daarna, dan zitten we toch al op woensdag, dan krijgen we zo gemiddeld 19 graden met wat wolken, maar het blijft wel droog. De wind draait uit het noordoosten, dus dat is, en dan heb je voor dinsdag oosten, noordoosten. Woensdag is het dan weer oostenwind, dus is toch wel heerlijk om naar uit te kijken. Droge dagen met niet te veel of weinig van nattigheid van betekenis en tegen het weekend zou het toch ook wel weer mooi worden. Maar weet wel dat het geen 37 graden of meer gaat zijn. Dus die hitte zijn we voorlopig volledig kwijt, maar wel aangename temperaturen van gemiddeld een graad of 22. In het weekend zal er nog wel iets meer zijn, maar dat gaan we de komende dagen nog wel horen. Voilà, nu heeft Amy Winehouse nog altijd last van de rehab.
1: Het

Me an Angel is een fijne 90s klassieker. Je hoorde zo nog eventjes G.B. Milton hier op Radio ProZFM. Voilà, even terug naar het voetbal van afgelopen weekend. Club Brugge heeft van zijn stadsgenoot kunnen winnen met 1-0. Dat zijn geen grote cijfers, maar ze hebben dan toch weer gewonnen. En dat betekent dat de standen nog altijd omgaan. Club Brugge en Charleroi zijn de twee enige ploegen die nog het maximum van de punten verhalen. Charleroi is er dus al vrij goed bezig. Union staat momenteel maar zevende, maar die hebben nog wel één wedstrijd te goed. Ook eveneens als Anderlecht die tiende staat. Dus dat is dan voorlopige rangschikking weer. Dus het kan nog altijd van alles gebeuren. Maar de eerste en de tweede plaats, want als Union zou winnen, zouden die toch wel niet boven Club Brugge of Charleroi gaan kruipen. Dan komen ze op 7 punten terecht ook al. Voilà, dat even terzijde. Dus de mensen die nog niet gevoetbald hebben, ook STVV, die staan pas 12e, maar hebben ook nog een wedstrijd minder gespeeld. Dus mensen die Europees spelen, die krijgen bijvoorbeeld in het weekend al een keer vrij af, omdat dat alles te zwaar wordt voor die jongens. Je moet het maar voorstellen. Ze worden heel veel betaald, maar het is wel te zwaar. Even de liefgitaar gaan bijhalen en een klein beetje een leuke zwingende plaat gaan spelen. Uit 1966 weliswaar. We gaan naar Los Bravos en Black is Black. Hier op ProZFM kan het allemaal. Met rij muziek van de jaren 60 tot en met 2026. Nederlandstalig, Engelstalig en andere talen. Als het maar een dikke hit is, dan hoort je zeker vast in Hits in de Spits. Van harte welkom.

0: bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
1: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
0: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
0: Wij doen het met hart en handen.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

I see you when I get there. Het was een heerlijke fijne plaat van deze Lou Rules. En dat was nog eventjes de disco klassiekertjes naar boven halen hier op Proza FM, jongens. Wat heb ik nog voor jullie klaarstaan? Een geweldige dame die muziek maakte in de jaren 70. Maar ik denk dat de platen uit de jaren 80 toch wel de populairste waren, denk ik. Want ik heb daar twee plaatjes van gekocht, van dit plaatje. Van deze dame, beter gezegd. En dat is deze Dance in the Lady Dance en I Love to Love, als je dat nog wel kent. Enfin, dan gaan we terug naar de heerlijke fijne platen toen Tina Charles de hitparade bestormde en toch wel de ene hit naar de andere scoorde. Het was een fijn dametje, maar toch wel leuk om nog eens op de radio te horen, want het zijn toch wel leuke platen, als je het mij vraagt.

We zitten nog altijd in de zomer en nog een dikke week en één dag om precies te zijn. En dan begint ook met de Vlaamse scholen in de eerste schooldag. Op 1 september is dat altijd vanzelfsprekend. Goed, de zomer dan maar. Hè. Wat heb ik voor jullie nog klaarstaan? Rob de Nijs komt er nog aan met dagzuster Ursula. Komt uit 1973. Een fijne golden oldie daar ook wel maar. Maar dat is toch wel een leuk Nederlandstalig plaatje. Dan de zomerhits. Que viva la vida. En dat is dan ook wel eventjes een zomerhit van Belle Perez van x aantal jaar geleden. En dit is nog van langer geleden. Dat is van onze Ricky Martin. Dan gaan we eventjes naar Living la vida.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand

0: Racer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM
2: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

plaat waarvan je kriebels krijgt, waar je zegt, oh, dit gaat toch merg en been. Maar is het niet de beste plaat als je een openingsnummer wilt hebben? I should know better. Ik had beter moeten weten. Maar je bent dan was er ook wel zo mooi, maar de rest, het verhaal klopte niet echt. Jim Diamond uit de jaren 80. De volgende dame die eraan komt, maakte in de jaren 80 ook wel een geweldige mooie plaat. Maar het was niet de grootste hit. Iedereen denkt dat het omgekeerd was, maar dat is blijkbaar niet zo. Tunnel the Clips of the Heart was een heerlijke fijne plaat van onze Bonnie Tyler. Maar wij draaien deze nog even. It's a Heart Touch.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Dat is rock'n'roll van de bovenste plank natuurlijk. En dat met deze Bert Blanca. Rock'n'roll is goed voor de soul. En dan gaan wij terug naar de jaren 80. En in de jaren 80 maakten zij een geweldige comeback natuurlijk. Maar wetend wel dat ze de ene hit naar de andere scoorden van de jaren 60 en 70. Dan werd het even stil. En in 1987 maakten ze weer een nummer 1 hit. Het is dan ook wel met een comeback gebleven van maar één plaatje. We gaan nog eens tijd naar de platen luisteren van de Bee Gees. Zij maakte toen een geweldige nummer, hè. You Win Again is een van die platen om er eens levendig mee weg te staan.

Dan is muziek waar je even kunt mee stilstaan of mee wegdromen. Hè? You Win Again, we draaiden de Bee Gees. Tijd om afscheid te nemen, want het is bijna tijd. Het is bijna richting 6 uur aan het gaan. Zometeen krijg je ook onze Peter Monsieur. Die gaat je weer meenemen naar heerlijke fijne platen en een leuk verhaaltje er rond. Goed, wat mij betreft, ik ben er heel graag morgen terug. Morgen is het dinsdag en dan kom ik heel graag terug op dezelfde zender met de teller, zelfde tijdstip en dat rond 16 uur met Hits in de Spits. Voilà, ik wens iedereen nog een fijne avond, smakelijk eten, heel veel plezier met onze Peter en wij gaan die Spaanse melodie nog eens naar boven halen. Dit is Juanes, La Camisa Negra. Tot morgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: In Onet, in de provincie Namen, is het lichaam van een kind gevonden. Dat melden Franstalige media. Het kindje zou gevonden zijn in de buurt van het lokale voetbalveld. Mogelijk gaat het om de vermiste Timeo, maar dat is nog niet zeker. Timeo is het kindje van 5 dat eind juni samen met zijn papa in de buurt van Onet verdween. De auto van zijn papa werd een dag later ook teruggevonden op de parking van de voetbalclub. Het onderzoek is nog volop aan de gang. In Oost-Vlaanderen is het verbod op vuurwerk en open vuur opgeheven. Dat heeft de gouverneur beslist. Het was sinds midden juni van kracht door de aanhoudende hitte en droogte. Gouverneur Carina van Kouter.
4: We hebben gezien en gevoeld dat het de afgelopen dagen fel heeft geregend. Ja. Het is ook minder warm of minder extreem warm en de lucht is vochtiger. Dus minder droog en brandgevaarlijk in de natuur. Met als conclusie dat we na overleg met de veiligheidsdienst besloten hebben om dit verbod op te heffen.
3: Je blijft uiteraard best wel nog steeds voorzichtig met open vuur in de natuurgebieden. In het Brusselse waren nu al 5 schietincidenten sinds vrijdag. Vannacht nog waren er opnieuw in Sint-Gillis en Molenbeek. En afgelopen weekend waren er ook al schietincidenten in Sint-Gillis en in Anderlecht. Daar werd zelfs geschoten op een politiecommissariaat. Je hoort Jurgen de Landseer van de politie.
5: Dit is effectief een lijn die overschreden is. Criminaliteit in het algemeen, schietpartijen zijn niet aanvaardbaar en zeker al niet tegen hulpverleners. De positieve verklaring van zoiets is dat wij natuurlijk storend werken door de succesvolle acties die op het terrein gehouden zijn. Niet alleen door ons, de Zone Zuid, maar ook door de federale politie en ook door de naburige zones.
3: Het zou ook kunnen gaan om verschillende drugsbendes die elkaar bekampen. De Britse premier Andy Burnham belooft Oekraïne te blijven steunen. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Kiev voor de onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Zo zal het Verenigd Koninkrijk groen licht geven, zodat Oekraïne raket.

0: raketten kan laten maken die tot 240 kilometer over de Russische grens kunnen gaan. Amerikaans president Trump viseert Canada opnieuw met importheffingen. Dat laat hij zelf weten op zijn sociale media. Zo komt er een importtax van 50% op auto's, vrachtwagens, auto-onderdelen en staal. Nu is dat nog 25%. Aanleiding zijn de onderhandelingen tussen Canada en de VS die vrijdag afsprongen. En in de ronde van Spanje is de rit van vandaag geannuleerd. Op zo'n 15 kilometer van de finish kregen de renners bakken regen en hagel over zich heen. Koersen ging gewoon niet meer en ze moesten schuilen. De weg ligt er momenteel ook vol met hagelbollen, waardoor het spek glad is. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer, rond 27 graden, maar wel kans op regen en onweer.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Met Maxine Nightingale, right back where we started from. In een half uurtje ingezongen omdat ze eigenlijk gehaast was naar een andere afspraak. Waar naartoe weten we niet, maar zo zie je, haastige spoed is dus toch soms goed. Goedenavond Frosvrienden, van harte welkom in Muziek Mozaïek op maandag. 1000 miles, ongeveer 1600 kilometer lopen voor de liefde. Het moet kunnen, maar Vanessa Carlton deed het op de piano.

Tijd voor een snelle verkeersupdate op deze maandagavond. Hou rekening met de volgende vertragingen rond Antwerpen. Op de E313 richting Antwerpen staat er een file ter hoogte van Ranst en Wommelgem. En ook op de A12 van Antwerpenhaven naar Hoevenen moet je aanschuiven richting Antwerpen. In de regio Gent op de E17 vanuit Antwerpen staat er een file ter hoogte van Destelbergen. Kom je van de E40 uit Oostende, daar staat een file ter hoogte van Drongen richting Gent. En wat verder tussen Sint-Denijs-Westrum en Zwijnaarden richting Brussel. En als laatste rond Brussel op de binnenring R0 staat het vast vanaf de Heinolaan tot Sint-Stevens-Woluwe. En op de R22 sta je aan te schuiven tussen de Haagse Zeeweg in Machelen en de Heinolaan in Zaventem richting Vorst.

Erik Helen, kom bij mij. Een uitnodiging die je natuurlijk nooit weigert op de radio. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 2 minuten gek doen in de kamer net zo goed werkt tegen stress als een meditatiesessie. Stef Kloot roept op, kom aan, dansen. Ja, dat gaan we dan doen, hè.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be.
2: Amai.
0: Ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
4: Plaatje aanvragen, groetjes doen, bel ons nu 070 222 250.

De gloednieuwe single van Luc Steno met Als de zon schijnt kiest hij bewust opnieuw voor de herkenbare warme geluiden waarmee hij in de jaren 90 een groot publiek voor zich won. Dadelijk gaan we naar het strand van Rio de Janeiro met Matisse en Copacabana. Maar eerst nog nieuwe muziek van Jeroen. En hij ruilt de klassiekers even in voor eigen werk. Ontdek zijn nieuwste creatie nummer 1. Maar voor het zover is, heb ik opnieuw een mooie winactie. Ik geef zometeen 2 Duo Kinepolis tickets weg. Geldig in elke vestiging in België. Dus of je nu klaar bent voor een zinderende actiefilm of een goede lachfilm, de keuze is volledig aan jou. Er is maar 1 regel, de snelste beller wint. Dus leg je telefoon klaar, alvast.

De supertip van de week, José Sepp, de liefde die blijft. Het is net of mijn hartslag zich aanpast aan het tempo van de muziek. Ja, dat zal wel goed zijn. Zitten zeker. Ja hoor. De lijnen staan nu wagenwijd open. Daar gaan we. Ben jij de allereerste beller die ik meteen aan de lijn krijg, dan is dit duo-ticket, Kinepolis-ticket voor jou. Aarzel niet, grijp je telefoon en bel direct naar 070 22 22 50. Ik herhaal 070 22 22 50. Garland Jeffries met zijn nummer waarin hij een hele stoet rock-and-roll legendes laat voorbijtrekken. Heel, heel rock'n'roll.

0: Zeg schat, Albine de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be. I've been married.

0: Radio.
1: Boos FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

was de doorbraak van de popgroep Brother Beyond met een sample van This Old Heart of Mine van de Isley Brothers in The Harder I Try. Nou, het schijnt maakt verliefd zijn dezelfde stoffen aan in je brein als het eten van een grote reep chocolade. Hoeveel repen zou het dan zijn als je zot verliefd bent? Bart Kael, nooit.

Nooit meer zonder jou geldt natuurlijk ook voor de radio, toch? Houston, aan alle spaghetti-liefhebbers, de aftelklok tikt. Over minder dan 2 weken is het al zover, ons fantastische spaghetti-festijn. Ah nee, ja, dan is het al voorbij. Goed, wil je erbij zijn, maar heb je nog geen tickets? Loop snel binnen bij mij in de studio. Ik heb er hier nog enkele liggen en de deur staat tot 8 uur wagenwijd voor je open. Ik heb er nog een magistraal stemgeluid, tijdloze plaat. Anita Meijer, Why, Tell Me Why. Dit is en blijft een meesterwerk. Op naar de boodschappen uit eigen huis. En we maken ons in ieder geval klaar voor deel 2. Tot zeffens.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

We slingerden de show aan met het nummer dat eigenlijk, ja, hoe moet ik het zeggen, het grote publiek naar bracht naar de hip-hop. Dat de mannen van de Sugar Hill Gang hun bekende baslijn gewoon hebben geleend van Chicks Good Time, nemen we er graag bij.

Welkom in ronde 2 van Muziek Mozaïek. Herbert blijft ons verrassen, of in zijn eigen woorden, jij blijft mij altijd verbazen. Ik ben ook eigenlijk een beetje verbaasd. 2 duo-tickets voor een cinemabezoek en geen interesse. Ja, heb je wel interesse? Bel dan 070 22 22 50.

0: spreek ik die van jou.
1: Bij de titel dacht je misschien aan een echte hartleedsong, maar dat was het niet. Het is gezellig en leuk. Het gaat eigenlijk over hoe een vrouw ook een playboy kan zijn. Emma Heesters, hartebreker. En deze dame weet ook als geen andere hoe ze een gevoelige en vrolijke snaar moet raken. Lindsay, ware liefde.

0: Ik de platenkast in voor een verzoekje dat helemaal uit Herzelen komt. Frida en Johan lieten van zich horen en hun keuze is gevallen op een absolute klassieker. Ja, Mike Brand met Reviens qu'une larme. Dat is voor na de reclame.
1: Pols FM.
2: Goedenavond.
3: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
4: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
5: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Een goede keuze van Johan en Frida uit Herzelen, Mike Brandt en Rien Qu'une Larme. Als het goed is, heb ik iemand aan de lijn. Goedenavond.
1: Goedenavond, Peter.
0: Goedenavond, Kevin. Hoe was je dag, jongen?
1: Goed. Ik heb vandaag eigenlijk toch wel wat gedaan, eigenlijk. Dus,
0: ja.
1: Ik ben eens buiten geweest en dan in de namiddag hebben we dan doen we een soort van sport. Dus
0: dat is goed, hè?
1: Ik heb hem weer gehad voor deze dag.
0: Ja, dat is goed, hè? Als je kunt bezighouden, is het altijd goed, hè?
1: Ja, dat is prachtig natuurlijk, dat is prachtig.
0: Ja.
1: Hoe is het bij jou eigenlijk?
0: Ja, heel goed, hè. Ik maak een keer weer terug radio maken bij Radio Prozen, man. Dat is altijd leuk, hè?
1: Ja, ik vind dit ook wel leuk, eigenlijk.
0: Ja, ik vind dat ook leuk dat je belt, natuurlijk, hè. Ja, dat is altijd plezant, hè.
1: Dat is altijd plezant, hè. En ik heb een mooie plaat uitgekozen, zeg.
0: Ja, zeg eens.
1: Ik heb er eentje uitgekozen van de Venga Boys. En We Like to Party.
0: Ah, wel, ik ga die klaarzetten voor jou, jongen.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: En dus, als mensen graag een verzoekje willen, kunnen ze bellen natuurlijk naar de 070 22 50. Of ze kunnen luisteren via hem, uiteraard.
0: Ja.
1: Op 100.6.5 kunnen ze luisteren. En ja. dat is eigenlijk Oost-Vlaanderen. Dus dat is heel Oost-Vlaanderen ongeveer.
0: Ze kunnen op 105.5, 107.1.
1: Kijk eens aan.
0: 107.5 ook luisteren. En in DAB Plus, hè?
1: Ja, inderdaad. Dat is voor Oost-Vlaanderen, toch?
0: Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.
1: Inderdaad.
0: Goed, Kevin.
1: Eigenlijk rijken jullie wel ver, eigenlijk, hè?
0: Wat zeg je?
1: Het bereik is wel groot, eigenlijk.
0: Heel groot. En ja, ze kunnen natuurlijk ook altijd via de website www.radiopros.be ook luisteren, hè. Maar ja, daar kun jij op antwoorden, hè. Kijken
1: op eigen risico www.radiopros.be natuurlijk. Ja. En in dit geval is het meneer Kroos, uiteraard. Dus als mensen een plaat willen aanvragen, dan kan dat op 070 22 22 50. En natuurlijk kunnen ze ook onze app gaan downloaden via de App Play Store en natuurlijk ook via Apple dingen, hè?
0: Ja, zeker en vast. Via de App Store en via Google Play Store. Kevin, je bent toch altijd goed op de hoogte, man? Hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Zeg, mag ik een vraagje stellen?
1: Ja.
0: Hoe luister jij eigenlijk? Of kijk je?
1: Zo, ik luister eigenlijk nu momenteel via mijn GSM. Maar ik heb zo een boxje ook, dus een boxje dat via Bluetooth gaat.
0: Ja, ja, ja.
1: En zo luister ik naar Radio Pros. En thuis luister ik naar Radio Pros via de tv.
0: Ja, oké, jongen. Dat is goed. Oké. Ik ga je plaatje draaien.
1: Ja, en dus ben jij er morgen bij, monsieur?
0: Morgen ben ik er ook, ja. En woensdag en donderdag ben ik er ook, maar zoals ik al gezegd heb, dan doe ik het van thuis uit.
1: Opgenomen, waarschijnlijk.
0: Ja, dat is een opname, dat is juist.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: Dus ik ben graag morgen terug bij Muziekmozaïek.
0: Ja. Ik ga je...
1: Morgen ben ik er weer bij Muziekmozaïek. En hier zijn de Venga Boys met We Like to Party.
0: Oké, dankjewel Kevin. Tot morgen.

Eentje die goed doordringt, Clean Bandit, Rather Be. Ik kreeg nog een verzoekje binnen van ons Heidi voor haar Johnny, die ze doodgraag ziet. Amazed and Long

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

Racer volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst.

Hemelse klanken van Eamon Corner. If Paradise is half as nice. Als de hemel half zo mooi is als deze plaat, teken ik er direct voor. Je hebt nog enkele minuten de tijd om duo-tickets te winnen voor een Kinepolis bezoek naar je keuze. Bel 070 22 22 50. En we blijven nog heel even in die heerlijke, ver verstreken tijden, maar steken de grens over naar de 70s. Dit zijn de New Seekers met Look What They've Done To My Song, ma.

Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: De jonge garde van het Vlaamse slagerland, Thomas Julien, brengt het accordeon weer helemaal hip naar de radio. De klompendans, de feesttrein dendert gewoon door. Swoop, ik wil jou, laladi, lalada. En ik zeg halleluja, tot morgen. Nog een fijne maandagavond.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM. Radio Pros.
3: Dit was Muziek Mozaïek.
4: Peter Monsieur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen. Kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Ah, Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in één grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het klein Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveren

0: reserveer je vooraf je tickets voor slechts 5 tot 8 euro via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Appeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute De muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyproc, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
4: Wij doen het met hart en handen.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-330218. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jong en jong onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pols FM
6: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Er zijn sterke aanwijzingen dat het gevonden lichaam in Onijn dat van de vermiste Timeo is. Dat heeft het parket van Namen gezegd. Een autopsie morgen moet dat wel nog formeel bevestigen. Het lichaam werd vanmiddag gevonden in de buurt van een voetbalterrein. Thierry van Loek van de cel vermiste personen.
4: Het is een beboste zone aan de kant van een snelweg. Dus het typische talu, of de helling die naast een snelweg heel vaak aanwezig is. Het is eigenlijk het werk van een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan, of eerdere getuigenissen. En daardoor is er nieuwe informatie naar boven gekomen die heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind.
3: Ook de papa van Timeo is nog steeds spoorloos. Zijn auto werd een dag na de verdwijning wel al gevonden op de parking van hetzelfde voetbalterrein. In het centrum van Brussel zijn twee transvrouwen aangevallen en beroofd. Het gebeurde zaterdagnacht, maar het raakt nu pas bekend. Volgens de politie was er eerst een woordenwisseling, waarna de twee slachtoffers aangevallen werden door minstens twee personen. De daders namen een gsm en een handtas mee. Even later werden de twee transvrouwen opnieuw aangevallen. De politie is een onderzoek gestart. Op de Hoge Venen gaan alle toegangswegen morgen opnieuw open. Dat meldt de provincie-gouverneur. Die waren daar de afgelopen 10 dagen afgesloten door de grote natuurbrand. Het domein zelf blijft wel nog steeds verboden terrein. Bij de brand ging 3000 hectare natuur in vlammen op. De hulpdiensten zijn er ook nog steeds aan het nablussen. De VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Landen die zaken blijven doen met Iran zullen worden gestraft met sancties. Amerikaans president Trump zou die landen daarvan persoonlijk op de hoogte brengen. De VS probeert op die manier Iran toegevingen te laten doen, onder meer rond de straat van Hormuz. Het is maar de vraag of dat zal lukken. Vannacht blijft het droog, bij minima rond 14 graden. Morgen geleidelijk regen, maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag kans op regen en onweer bij zo'n 27 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pro.

0: krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Proost team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Proost. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radioproost.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radioproost.be. De vriendenkring van Radio Proost heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Proost FM. Regionaal nieuws.
2: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in één grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de Grote Markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middag stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het klein Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts 5 tot 8 euro via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute De muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
3: Met Proost FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@proostfm.be.
5: Luister nu naar Proost FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Proost FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar...

0: Mechtert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM.
3: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50.

0: Goeienacht.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n bakootje met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.